Wat redt ook voet? Weet niet wo? Weet niet met wem en niet wieso? Weet nur, dat wichtig voor mij wordt.